0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrimform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

Wij zijn Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.
3: Ja, we hebben too much fun.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïnse militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolvitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolvitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis. Waar je ook bent.

0: Connect in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 12 kilometer, een kwartier extra. En op de A15 Nijmegen-Gorkum vielen tussen knooppunt Del en Leerdam. 3 kilometer met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.
0: Zomer in Midden-Gelderland.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect.
1: Overal thuis.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft vandaag overwegend droog met een mix van wolken en zon. De middagtemperatuur gaat oplopen naar 21 tot 25 graden. In het noordoosten kan er een bui vallen met een kleine kans op onweer. De westenwind is zwak tot matig. Vanavond steeds meer opklaringen en weinig wind. En zakt de temperatuur in de nacht naar rond de 12 en 17 graden. Morgen zien we afwisselend de zon en bewolking en gaat het geleidelijk aan vanuit het westen regenen. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het morgen boven de 20 graden. De komende dagen blijft het overwegend droog met op donderdag de grootste kans op buien. De temperaturen liggen de komende dagen rond de 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en in de regio betekent dat langzaam rijden op een paar plekken. Onder andere de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maanderbroek en Maarsbergen. 5 kilometer, een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A27, daar is de weg helemaal dicht. En daarom rijden mensen om over de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer en 20 minuten vertraging als gevolg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groot en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op best wel wat plekken in de regio. Dit zijn de files die het meest opvallen. Allereerst de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 15 kilometer, een half uur vertraging. Ook de A12, Arnhem-Utrecht staat erbij, tussen Wageningen en Maarsbergen. 8 kilometer en 3 kwartier, er is 1 rijstrook dicht. En op de N224 ten slotte, Arnhem-Zeist, file tussen Ede en Veenendaal. 3 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Met Connect ben je over.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog in volle gang en in de regio wordt helaas nog wel langzamer gereden hier en daar. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer, bijna 30 minuten. Ook op de A2 naar Utrecht vielen tussen Zaltbommel en Everdingen, een stukje verderop, 16 kilometer en 20 minuten. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. En op de N50 naar Zwolle vielen vanuit Emmeloord. Vanaf Kampen tot aan knooppunt Hattemerbroek, 7 kilometer, 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Dit is Connect.
1: Connect. Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter zich liggen, maar toch blijft het hier en daar aanpoten. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg gebeurde een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Veghel heb je een half uur vertraging. Ook de A1 naar Amersfoort staat erbij, tussen Stroe en Voorthuizen. 5 kilometer en 1 kwartier. Tot slot nog iets lokaler, de N233 naar Veenendaal. Vanaf de A15 file tot aan Rhenen. 4 kilometer en 1 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.
0: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaalrechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft vandaag overwegend droog met een mix van wolken en zon. De middagtemperatuur gaat oplopen naar 21 tot 25 graden. In het noordoosten kan er een bui vallen met een kleine kans op onweer. De westenwind is zwak tot matig. Vanavond steeds meer opklaringen en weinig wind. En zakt de temperatuur in de nacht naar rond de 12 en 17 graden. Morgen zien we afwisselend de zon en bewolking en gaat het geleidelijk aan vanuit het westen regenen. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het morgen boven de 20 graden. De komende dagen blijft het overwegend droog met op donderdag de grootste kans op buien. De temperaturen liggen de komende dagen rond de 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een handjevol files in de regio. Onder meer de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten. Ook druk op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel. 12 kilometer, ook een kwartier. En tot slot de A50 naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef.

De Neumarkt in Klee verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 800 ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Met name op de A2 naar Utrecht toe. Komt door de wegwerkzaamheden op de A2.

0: A20. Bij Gorinchem is de weg daar eenmaal dicht. Daarom moeten mensen omrijden. Dat gebeurt bijvoorbeeld dus over de A2. Tussen Hintham en Waardenburg. 15 kilometer en 30 minuten vertraging. En de A15 naar Nijmegen. Tussen Arkel en knooppunt Del. 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaargewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows. Tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt, nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Leerdam duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In de nacht is het een graad of 12 in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen is het grotendeels grijs, behalve in het zuidoosten en oosten. Daar schijnt de zon nog even, maar in de loop van de ochtend raakt het verder bewolkt en trekt een regengebied over het land. In de loop van de middag knapt het weer op en komt de zon erbij. Bij een matig tot krachtige westenwind tikt de thermometer in de middag de 20 tot 23 graden aan. Daarna krijgen we met Hollands zomerweer te maken. Vrij vriendelijk weer met stapelwolken en zon. Bij een westenwind wordt het overdag 20 graden aan de kust tot zo'n 25 of 26 graden in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Arkel, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, bij Barneveld 10 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. Victor Willis is 74 jaar geworden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier extra reistijd. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
3: Is cool.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In de nacht is het een graad of 12 in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen is het grotendeels grijs, behalve in het zuidoosten en oosten. Daar schijnt de zon nog even, maar in de loop van de ochtend raakt het verder bewolkt en trekt een regengebied over het land. In de loop van de middag knapt het weer op en komt de zon erbij. Bij een matige tot krachtige westenwind tikt de thermometer in de middag de 20 tot 23 graden aan. Daarna krijgen we met Hollands zomerweer te maken. Vrij vriendelijk weer met stapelwolken en zon. Bij een westenwind wordt het overdag 20 graden aan de kust tot zo'n 25 of 26 graden in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan naar de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten vertraging. En op de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
4: Dit is Connect.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum doe je er een kwartier langer over tussen Meteren en Arkel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is...

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De boeren zijn naar Den Haag gekomen omdat vandaag het debat over de stikstofplannen plaatsvindt. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In de nacht is het een graad of 12 in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen is het grotendeels grijs, behalve in het zuidoosten en oosten. Daar schijnt de zon nog even, maar in de loop van de ochtend raakt het verder bewolkt en trekt een regengebied over het land. In de loop van de middag knapt het weer op en komt de zon erbij. Bij een matige tot krachtige westenwind tikt de thermometer in de middag de 20 tot 23 graden aan. Daarna krijgen we met Hollands zomerweer te maken. Vrij vriendelijk weer met stapelwolken en zon. Bij een westenwind wordt het overdag 20 graden aan de kust tot zo'n 25 of 26 graden in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Connect.
1: Connect. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk in de regio. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Nu tussen Rosmalen en Waardenburg alweer een kwartier vertraging. De andere kant op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel is de tijdverlies ook een kwartier. Beide files zijn extra lang vanwege de afgesloten A27 in beide richtingen. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel is het daardoor ook drukker. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook alweer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. De 26-jarige shorttracker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, er staat bij elkaar 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 14 kilometer file tussen Veghel en Waardenburg, kost je 20 minuten. De andere kant op is de vertraging tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier. A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel een kwartier vertraging. A15 de andere kant op tussen Meteren en Arkel ook een kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de afrit Elspeet. Daar sta je een half uur in de file vanaf Ermelo. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 13 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: feest.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid. En vanaf het derde weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 180 kilometer file in de regio. Betekent dat het weer heel druk is. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 25 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel een kwartier. Door een ongeluk is het helemaal vastgelopen op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. De linkerrijstrook is dicht, kost je 3 kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knapen-Bankhoef 10 minuten vertraging. Ook op de A50 de andere kant op tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten. Op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen ook een kwartier vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het klaart op steeds meer plaatsen op, bij weinig wind en het blijft overwegend droog. Ook vannacht houden we het droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de ochtend is er vooral bewolking in het noorden en westen, terwijl het zuiden en oosten eerst met zon te maken krijgen. De bewolking breidt zich richting het oosten uit en in de loop van de ochtend trekt er een regengebied vanuit het noordwesten over het land. 'S Middags vallen er her en der buien, maar wordt het van het noordwesten uit weer droog. Het wordt zo'n 20 graden aan de noordwestkust tot 24 in het uiterste oosten en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt met vooral in het zuidoosten kans op regen. Na morgen houden we een mix van wolken en af en toe zon en soms ook wat regen. De temperaturen van rond 23 graden horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in Gelderland, bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg 19 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Meteren en Knooppunt Gorkum 20 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn 20 minuten. Ook op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. Het heeft deels te maken met de afgesloten A27. Daardoor is het bijvoorbeeld heel erg druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg is het oponthoud een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel 25 minuten oponthoud. En op de N781 Ede-Wageningen bij Rhenen 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Overal thuis.
2: Overal thuis. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de VIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na twee dodelijke ongelukken vorig jaar. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een kwartier oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Meteren en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de N233 Veenendaal-Kesteren. Bij Kistra ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A27. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
8: Mooi Midden-Gelderland.
7: Zomer.
8: Dit is Connect.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Van Renkum via Doesburg tot Aspijk. Bij Connect voel je...

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de VIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het klaart op steeds meer plaatsen op, bij weinig wind en het blijft overwegend droog. Ook vannacht houden we droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de ochtend is er vooral bewolking in het noorden en westen, terwijl het zuiden en oosten eerst met zon te maken krijgen. De bewolking breidt zich richting het oosten uit en in de loop van de ochtend trekt er een regengebied vanuit het noordwesten over het land. 'S Middags vallen er her en der buien, maar wordt het van het noordwesten uit weer droog. Het wordt zo'n 20 graden aan de noordwestkust tot 24 in het uiterste oosten en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt met vooral in het zuidoosten kans op regen. Na morgen houden we een mix van wolken en af en toe zon en soms ook wat regen. De temperaturen van rond de 23 graden horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file in de regio op de A12 richting Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen. De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: This is not America. David Bowie en Pat Metheny Group.
1: Ja, dit is not America. Dit is Connect.
0: Ja, dit is Connect. Dit is Zevenaar. Op dit moment.
1: Van Spijk tot Renkum.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Even niet te vergeten. Tegenwoordig ook steeds meer in Lingewaard.
0: Ja.
1: Dus het groeit, hè?
0: Het groeit, ja. Ja.
1: Het groeit, wordt groter.
0: Wat missen we nu nog, zeg maar, in het ideale Connect-plaatje?
1: Regio 25, hè, dat betekent dus dat we van zo'n 250, 260 lokale omroepen moeten gaan naar zo'n 80 regionale omroepen. Nou, we zijn als Connect al aardig op weg in, zoals dat zo mooi heet, Regio 25. Arnhem en Zevenaar, dus de lokale omroepen in Zevenaar, de Limburgse Omroepstichting en de Stichting Midden Gelderland is al samen. Hè. We hebben een zogenaamde, zoals het mooi heet, een personele unie heet dat.
0: Zo.
1: Ja, dat betekent dat de besturen van beide stichtingen zijn hetzelfde. Ja. En daar zit sinds ook al niet heel lang, al vrij lange tijd, weer een bestuurslid van Lingewaard zit erin.
0: Ah.
1: Dus met Lingewaard gaat het ook steeds beter. En met een beetje geluk, John, je gelooft het niet, als wij, ik zeg met een grote als, wij het voor elkaar krijgen om onze locatieset op een goede manier in te richten.
0: Ja.
1: En de techniek helemaal voor elkaar te krijgen, moet wel goed gaan. Dan gaan wij met die vierdaagse in Bemmel staan.
0: Nee, joh.
1: Jazeker.
0: Oh, lekker.
1: Dan gaat Lingewaard als woordvoerder daarmee, maar ook namens Connect gaan we daar met de vierdaagse lekker 's morgens staan.
0: Dan doen we goed.
1: Dan gaan we voor het eerst lekker naar buiten.
0: Ja, als ik zo naar buiten kijk en dan zie ik het zonnetje. En de temperatuur is beter dan afgelopen weekend.
1: Temperatuur is zeker beter.
0: Dus wat dat betreft. Maar, ander vraagje.
1: Ja?
0: Hoe heet is het in de gemeentes?
1: Nou, op zich valt het nog wel mee. In zoverre dat, Renkum heeft het coalitieakkoord, hè?
0: Ja.
1: Dus dat is aardig gegaan. En wat aardig is, dat een aantal mensen die in de verkiezingstijd bij ons in de studio waren, de Francisca de Martelare en Durin Fioretti, zijn bij de wethouder geworden. Of staan op de nominatie om wethouder te worden, afhankelijk van de voortgang daar. Dus dat gaat op zich wel interessant. Die gaan we eens even proberen te bereiken hoe ze aankijken tegen hun functie. Nou, in Zevenaar is ook van alles aan de hand. Hè?
0: Ja,
1: er zijn mensen weg bij lokaal belang. In dit geval is onze Britten van Die vanavond afscheid genomen. We hebben nog even meegekeken. Misschien dat we er nog even aan de lijn kunnen krijgen om afscheid te nemen van onze luisteraars. Want ze gaat werken bij de provincie in een baan die niet te combineren is met het gemeenteraadslidschap. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Zij wordt trouwens opgevolgd door Sabrine Driessen. Die gaat haar taak innemen. En de CDA, Jo-Janneke de Noor, die is wethouder geworden.
0: Dus dat kan niet, hè? Je kunt niet wethouder en raadslid zijn.
1: Nee, dat zou wel mooi zijn, hè? Dan kun je jezelf controleren.
0: Ja.
1: Met je WC-eend.
0: Wij van WC-eend, hè?
1: Ja, en nou wil ik dat absoluut niet vergelijken met de WC-eend. Maar de opvolger van Jo-Janneke is Christella Riziki. En die wordt vanavond ook geïnstalleerd.
0: Ja, die worden vanavond allebei geïnstalleerd, inderdaad. Ja,
1: en misschien gaan we nog even praten met Stijn Rijntjes van Wijs over fietsengedoe bij de fietsenstalling in Zevenaar. En als hij er tijd voor heeft, nog even met Mikael Akbouloud van Arnhem om eens te vragen hoe het daar nou staat met die zero-emissiezone. Of je Arnhem nu al opeens weer lekker vrij kunt ademen. Want die is er al een tijdje.
0: Ja, kijken hoe het daar staat.
1: Zo is dat.

0: Joan Osborne en One of Us hier op Connect.
1: Ja, One of Us. Nou ja, One of Us. John, weet je, het is misschien wel niet direct politiek. Het is misschien wel politiek, maar politiek met een heel vervelend smaakje. Want in Zevenaar is voor de tweede keer in één week een aanslag gepleegd op een Pilatenstudio Annex Schoonheidssalon.
0: Ja.
1: Lucien Verriswijk, de burgemeester van Zevenaar, heeft besloten om het pand in ieder geval voor 2 weken te sluiten om toch wat rust in de tent te krijgen. Maar de jonge onderneemster die het betreft, die zit natuurlijk in zak en as. De afgelopen keer stond er met hele grote letters op het pand gespoten: betalen, betalen. Dus het heeft toch kennelijk iets te maken met een soort afpersingsverhaal. En dan denk ik, ja, waarom doe je erbij zo'n jonge onderneemster? Pak dan een groot bedrijf, hè, als je lef hebt.
0: Ja, daarbij wil ik dan ook wel weer zeggen waar rook is.
1: Ja, nou ja, er was zeker vuur in de vorm van een flinke knal.
0: Ja, dus ja, oké, maar hè, dan ben ik even advocaat van de duivel. Kijk, dat je het bij zo'n jonge kleine ondernemer doet. Maar wat heeft die ondernemer op zijn of haar kerfstok?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik helemaal niet.
0: Het kan een...
1: Dat krijg je al heel snel. En daarom heeft denk ik die burgemeester ook het pand voor 2 weken gesloten. En ja, we gaan daar zeker even achteraan. Maar het is met alle respect toch wel dat grootstedelijke gedoe dat zich dat heel langzamerhand toch ook naar de provincie verplaatst. Maakt me toch wel zorgen over.
0: Ja, nee, die snap ik ook wel. Ik snap het ook wel. Het komt nu dichterbij. Het komt in je achtertuin, weet je. Dat maakt het eng.
1: Dat maakt het heel eng.
0: Ja, dat is het ook. Dat maakt zoiets ook heel eng. Hè, waar je eerst inderdaad alleen maar dit soort dingen hoorde. In Rotterdam, in Amsterdam, echt in de grote steden. In de steden driehoek. Daar hoorde je dit soort verhalen. En dat je nu hier in Zevenaar zoiets waar bij een schoonheidsspecialiste gebeurt. Ja, dat maakt het wel eng. En waar gaat het heen?
1: Waar gaat het heen? Ja, ik weet het niet. Maar goed, de mensen in de buurt die zijn flink geschrokken.
0: Ja.
1: Voorlopig is de zaak even voor een week of twee dicht. En mochten wij nog nieuws hebben, dan laten we het zeker even weten.
0: Dan laten we het zeker even weten. Voor nu gaan we verder met Icona Pop en Charlie XCX. I love it.

0: Het lijkt wel een shiitake. ABBA en I Have a Dream hier op Connect.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Het is net een shiitake.
1: Een shiitake.
0: Ja.
1: Ah ja, ik moet echt, ik denk, John, je weet, ik ben jarenlang zijn wij thuis aan het verbouwen geweest, van zo'n oude bouwval verbouwd.
0: Ja.
1: En toen na 14 jaar verbouwen dachten wij van we gaan een keer op vakantie. En toen zijn we met, en dat is geen reclame, want we hebben natuurlijk Corendon, we hebben Tui, we hebben nog veel meer. Maar dit was in dit geval Eliza was hier, zo, hebben we ook gedaan. En toen gingen we naar Creta en ja, weet je, daar hadden we zo'n bungalowtje met alles erop en eraan, ook een auto. En een zwembad met verlichting. We kwamen daar s'avonds 10 uur aan en ik voelde me net de Griekse rederij-eigenaar Onassis. Zo rijk voelde ik me. Dat was eerlijk, dat kun je je niet voorstellen, als een kind zo blij.
0: Ja, maar dat.
1: In Griekenland aan een eigen privézwembad met verlichting erin. Ja, dat is geweldig.
0: Ja, en dan kom je aanlopen en dan zie je dat. Ja, dan ga je stralen. Dan,
1: ja.
0: Dat is
1: ja, dus dat was een goed idee. Dus een aantal jaren daarna, dat hebben we dit jaar eindelijk, dan hebben we zo'n opblaas jacuzzi gekocht.
0: Heb je er ook licht in zitten?
1: Er zit ook licht in. En dus toevallig iemand die we in de uitzending een keer hadden, die gaf nog een commentaar. Zei, god, en hoe bevalt het jacuzzi? Dus ik heb geantwoord, nou, op zich bevalt het erg goed. Alleen baadjes trekken is waardeloos.
0: Nee, ja, jacuzzi, hij is rond, hè?
1: Hij is rond, hij is rond. Blijft zwemmen.
0: Ja. Dat is net een vissenkom.
1: Ja, er komt geen einde aan.
0: Nee, maar ja. Ah ja, dat is allemaal leuk. Zometeen gaan we het dus even hebben, denk ik, maar eens over het coalitieakkoord in Renkum, of niet?
1: Ja, kunnen we ook even over hebben. En wat wel leuk is, misschien dat we ze nog even aan de lijn kunnen krijgen. Er is een initiatiefvoorstel van de Doesburgse Stadspartij.
0: Ja.
1: En die hebben een wel aardig idee. Die zeggen, joh, naast het lopende traject over de bestuurlijke informatie, of de bestuurlijke fusie, misschien moeten we eens kijken naar een alternatief. De Limburgse coalitie. Nou, wat dat inhoudt, ik heb geen flauw idee.
0: Nee, maar we zijn er wel achteraan aan het gaan.
1: We gaan het straks wel even horen.
0: Ja, wellicht.
1: Oké.
0: Nu eerst, Craship, plug it in and turn me on.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De appie van de Stadspartij Doesburg.
1: Oh, over de grote Limerse coalitie.
0: Ja, dus nou, wie weet. Ja. We straks weer wat.
1: We hebben het uiteraard weer druk dadelijk.
0: Oh, wat hebben we toch druk.
1: Nou, en nou. Inmiddels is de raadsvergadering in de gemeente Zevenaar even geschorst. Maar straks komt een motie vreemd aan de orde. En wij hebben drie weken terug, Forum voor Democratie hier in de studio gehad. En die waren hier heel openhartig aan het vertellen over de woningen in de gemeente Zevenaar. Dat die naar mensen moeten die uit Zevenaar komen.
0: Ja, het is trouwens overigens niet alleen in Zevenaar het geval. Hè. Dat heeft de mooie nieuwe partij Wij Westervoort. Die hebben dat ook in hun verhaal staan. Ja. Die willen er ook door naartoe. Ja, op zich is het best wel begrijpelijk dat je zegt, joh, we willen wel proberen om zeker in satellietgemeentes van een grote stad, zoals Arnhem, hè, in de buurt, om toch te proberen om de paar woningen die dan vrijkomen, om die eerst toe te wijzen aan mensen die in het dorp of in de kernen zelf wonen. Ja. Ik zie dat nu bij ons in de buurt. Hè. Daar wordt een klein nieuwbouwprojectje gedaan met 35 woningen. Nou, die waren binnen ik denk een maand, anderhalf maand verkocht. En dat met name ook woningen van wat ouderen die in de buurtschap Ooi bij Zevenaar. Ja. Dan zeggen, ja, ik ga mijn grotere huis verkopen. Ik koop een wat kleinere woning terug. En het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ging niet helemaal goed. Vanmiddag was een stroomstoring. Ze hadden een kabeltje doorgetrokken.
1: Ja, dat gaat niet altijd goed, hè?
0: Dat gaat niet altijd goed. Nee. Maar goed.
1: Nou ja, dat allemaal dus nog wat op onze agendaatje staat. Ook op onze agenda is deze. Alex Warren en Passenger.

0: een klein beetje. Give a little bit. Supertramp.
1: Give a little bit. Geef een heel klein beetje.
0: Heel klein beetje. Ja, en weet je wat dan vaak het funest is?
1: Nee.
0: Je geeft ze een beetje, maar ze bakken je hele hand.
1: Ja, dat is in politiek ook zo. Hè? Dat mensen stemmen op een partij en dan denken ze, nou, we kijken naar het verkiezingsprogramma. En dan komt zo'n partij in de coalitie. En dan denkt men, nou, dan gaat die partij alles wat in dat verkiezingsprogramma staat naar binnen fietsen. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want er wordt flink onderhandeld. En ja, give a little bit. Soms geef je wat, soms krijg je wat.
0: Ja,
1: zo,
0: dus ja. Geven en nemen, hè, zeg je van.
1: Ja, geven en nemen. Ja, dat is, zit nou helemaal zo in de politiek.
0: Ja.
1: Ja, niet alle partijen zitten zo erin, hè. Er zijn ook partijen die, dat zie je landelijk, die zeggen, nou, wij willen wel wat geven, maar dan willen we alles nemen. Dan krijg je de telefoon en ik ga even luisteren.
0: Ja, ga jij maar eens even, ik ga die mensen wel eens even uitleggen wat hier nou eens allemaal achter de schermen gebeurt. Terwijl de muziek draait, dan zien jullie, horen jullie ons niet. En dan loopt hier een man, die loopt hier eigenlijk 24/7 met een oor aan de telefoon. Met zijn telefoon aan het oor, ja, om het zo maar te zeggen. Met zijn telefoon aan het oor en die loopt met de ijsberen en te bellen en te doen. Die man die is zo druk, die is echt die. En het mooie is, hij krijgt ook nog heel veel voor elkaar. En dat is toch wel prettig om met zo iemand samen te werken die in het lokale politieke landschap zoveel connecties heeft liggen en zoveel netwerk heeft, waarmee die eigenlijk op elk nieuwtje, elk dingetje, elk wel een antwoord kan gaan halen bij een van de gemeenteraadsleden. Of zover krijgt dat hij gemeenteraadsleden aan de telefoon krijgt. Of hij nodigt ze gewoon uit in de studio. Die man die loopt hier van links naar rechts, van voor naar achter. Echt alleen maar.
1: We gaan zo even bellen. Ik heb een nummer.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Gaan we even praten over die motie in het kader van Duiven.
0: Oh.
1: Ja, dus als je even muziekje draait, John, kunnen we de tussentijd even bellen en dan gaan we het even bespreken.
0: Dat is goed, gaan we doen.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
4: Dit is Connect.
5: Some people say I look like me.

0: deze zou zomaar op een vrijdagmiddag te horen zijn hier op Connect. De Guilty Pleasure Lunch. Ja, klopt. Ja. Stiekem aangeschoven, hè?
1: Zeker, ja.
0: Als Sigala nou de mond dicht houdt, dan is alles goed.
1: Zijn die vrouwen gaan weer zingen, hè?
0: Ja, echt, dat is altijd zo. Ja, het tweede uurtje Connect Politiek. C'est la vie, Henk. Vier het leven.
2: Vier het leven. John, even terug, hè. Toen jij in het Brabantse nog radio maakte, deed je ook politiek, hè?
0: Ja, klopt.
2: En jij wist heel veel van de gemeentewet, toch?
0: Ja, klopt.
2: Nou, let op. Artikel 147a van de gemeentewet, wat is dat?
0: Pop. Heel even, rechten van het initiatief, toch?
2: Heel goed, John.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja, nee, kijk, hij weet het nog.
0: Ja.
2: Dat recht van initiatief, dat is gebruikt door de Stadspartij Doesburg. Want die hebben op 4 juni een, zoals achter zo mooi, initiatiefvoorstel ingediend. En dat gaat, als het goed is, morgenavond behandeld worden. En aan de lijn hebben we Appie van de Beek van de Stadpartij. Meneer van de Beek, goedenavond.
3: Hele goedenavond.
2: Meneer van de Beek, een initiatiefvoorstel rondom een Liemerse coalitie. Vertel, waar gaat het over?
3: Ja, nou, dat is een voorstel dat wij niet natuurlijk alleen hebben ingediend. Want wij hebben morgen als eerste dat in de raad dat het behandeld wordt. We hebben dat samen met Doet Duiven, Burgerbelangen en Forum van Democratie het Zevenaar gedaan. En daar hebben wij echt wel heel veel tijd en energie in gestoken samen. En toen hebben wij gedacht, ja, hoe kunnen wij nou op een andere manier nou iets doen dat we niet hoeven te fuseren, want al die partijen willen niet fuseren. En toen hebben we heel wat werk erin gestoken en toen kwamen we met een initiatief die we eigenlijk hebben aangeboden aan alle colleges, aan de raadsleden en aan de provincie en ook aan de, in de provincie aan het bestuur. En ja, we hebben een alternatief gemaakt dat naast het plan wat er nu ligt om te gaan fuseren.
2: Ja, want voor alle duidelijkheid, we hebben het even heel kort gelezen. Het is niet zomaar een stukje, want er zitten 8 onderbouwende rapporten bij, hè?
3: Ja, dat is ook dat we zeggen, we hebben heel veel tijd en energie gestoken. Want als je met een plan komt, want wij willen alleen maar gaan samenwerken, dat werkt niet. En dan gaan partijen zeggen van, hoe wil je dat gaan doen en alles. Dus we hebben echt gedacht van, nou, dan moeten we toch wel heel uitgebreid neer gaan leggen. En ja, en dan ligt er een plan waar straks, als wij zover zijn, de raadsleden, en als het aangenomen wordt, wat we hopen, dat er echt een keuze gemaakt kan worden tussen twee plannen en dat we niet blind één plan gaan volgen.
2: Nee, dus zo, jullie hebben dat 4 juni ingediend, dan wordt dat bekeken en dan komt het op de agenda. Nu komt het morgenavond op de agenda en we hebben gezien, het gaat volgens het zogenaamde BOP-model, beeldvorming, oordeelsvorming en besluit, en dan in 2 opvolgende raadsvergaderingen. Wat gaat er dan als morgen als eerste gebeuren?
3: Nou, we gaan morgen het stuk inhoudelijk bespreken en ook uitleggen wat ons voorstel is. Ja, en dan is het dan andere partijen om dit aan te nemen of niet. En wij hopen natuurlijk dat men het een kans geeft, want het hoeft niet heel veel geld te kosten om dit onderzoek te doen. En als dat onderzoek loopt, dan heb je straks 2 alternatieven. En dan kunnen we straks gewoon met z'n allen zeggen, nou, dit is niks en we kiezen toch voor dat. Maar dan heb je wel als raadslid de verantwoording genomen die je moet nemen en niet iets blind gevolgd van je hebt maar 1 keuze en dat is geen keuze.
2: Ja, nu gaan we straks aan dat het een vrij uitgebreid verhaal is met flink wat rapporten eronder. Heel kort, wat houdt het voorstel in? Of het...
3: Nou, wij hebben gekeken, hè, en we zeggen, we noemen het de Liemerse coalitie, je moet een naam even hebben. Dan heb je 4 zelfstandige gemeenten, hè, die hun bestuurskracht gewoon versterken met 5 samenhangende instrumenten. Dan heb je dus zeg maar 1 belastingorganisatie voor alle 4 de gemeentes. Zevenaar bijvoorbeeld, die treedt toe tot Circulus, hè, want dat is de enige gemeente die daar nog geen aandeelhouder van is, de andere 3 al wel. Dus dat zal ook een verademing zijn voor hun, denk ik. Dan gaat Doesburg bijvoorbeeld bij de regionale sociale dienst, de Liemers. En dan hebben we daarnaast nog een voorstel om een Liemerse tafel, een soort lichte vorm van strategische beleidsafstemming tussen de 4 raden en colleges, zonder dat we bevoegdheden overdragen. En tenslotte een Liemerse ambtenarenpool. 1 grote gezamenlijke pool van specialistische ambtenaren. Ja, en dan denk ik, als je op die manier dat allemaal uit gaat werken en gaat samenwerken, dat je eindelijk het samen doet als fuseren, maar we blijven allemaal onze eigen stad en dorp gewoon besturen En je hebt zelf de beslissingen over de financiën van elke gemeente. Maar de rest waar we nu allemaal over zetten, van we hebben een tekort aan ambtenaren, die los je op deze manier bijvoorbeeld op. En je hebt dus alleen maar die punten waar we op samenwerken. En dat denk ik dat dat voor alle gemeentes en wat de mensen ook willen een verademing kan zijn.
2: Ja, die Liemers ambtenarenpool, dat loopt nu al een heel klein beetje, hè, tussen Doesburg en Zevenaar, geloof ik. Ondersteuning met centjes van de provincie om die ambtenaren toch wat te laten doen vanuit Zevenaar voor Doesburg? Of hebben we dat verkeerd?
3: Ja, dat is wat men roept. En we vragen ook af hoe dat kan, want Zevenaar heeft zelf ook een tekort. Mm-hmm. Wij hebben onlangs een vraag gesteld aan het college hier. Want we hebben er al jaren vragen over gedaan hier in Doesburg. Van nou, waar zit nou tekort aan ambtenaren? Welke mm-hmm. functies zijn dat? Kregen we nooit antwoord op, hè, maar dat was uit de boze als we dat mochten weten. Nu hebben we onlangs gehoord in de begroting gezien dat er in Doesburg een tekort is aan 15 ambtenaren. Nou, we hebben dus nou een vraag gesteld, nou, welke ambtenaren zijn dat dan en waar ligt het probleem? Ja, en op die fiets zou je kunnen gaan kijken van waar kunnen we dan gaan samenwerken?
2: Ja, dus in feite komt het dat jullie zeggen, oké, wat jullie ook in je verkiezingsprogramma hadden en wat ook de andere medestanders in dit initiatiefvoorstel doen, samenwerken op een aantal specifieke gebieden, maar wel de zelfstandigheid van iedere gemeente behouden. En op die manier kunnen jullie, zoals in het begin ook zegt, van de uitdagingen die er waren in zo'n eventuele fusie het hoofd bieden?
3: Ja, dat denk ik zeker. En dat is denk ik zelf nog goedkoper ook nog. Want als wij kijken, hè, want die cijfers die wij onderzocht hebben, die staan gewoon als een huis. Je investeert 4,4 tot 8,4 miljoen eenmalig. En dan heb je per jaar een opbrengst van 1,3 tot 3,7 miljoen. En dat is al in 2030. Ga je dat bij een fusie doen, dan kun je daar pas die cijfers gebruiken in 2037, dat is 7 jaar later, of 2040, 10 jaar later. En dan is het nog steeds onzeker, want alle onderzoeken die we gedaan hebben en die er al liggen, daar is dat voordeel nooit gehaald.
2: Nee, nou ja, als er dan zoveel geld overblijft, is het ook heel goed voor ons als regionale omroep. Want wij hebben straks ook centjes nodig. 1 euro per inwoner.
3: Ja, precies.
2: Dus wat mij betreft, schrijf dat er even bij. En als die het dan lukt, dan weten jullie direct waar het geld naartoe moet.
3: Nou, daar zijn we gelijk voor. Maar zo'n omroep als jullie kunnen we natuurlijk niet missen.
2: Goed zo. Nou, in ieder geval, dankjewel. En een hele prettige avond en veel succes met de behandeling morgen.
3: Wij gaan ons best doen. Dankjewel voor de mogelijkheid om hierin te spreken.
2: Oké, bye bye.
3: Dag, doei doei.
0: Zo, Aapie van der Beek, Stadspartij Doesburg. Ja, dat wordt nog een heet avondje, denk ik, morgenavond in Doesburg, hoor.
2: Ik moet je zeggen, ik heb die rapporten gelezen, echt die erbij zaten. En ik moet zeggen, het is wel een goed stukje huiswerk.
0: Ja, dat is ook wat hij zegt, hè, ze hebben er echt wel tijd en moeite ingestoken.
2: Ja, het is niet zomaar, ik zou bijna zeggen, achteraf nog als mosterd naar de maaltijd even roepen, wij willen geen fusie en we zijn tegen. Nee, er zit wel wat onder. Dus
0: en weet je, het is niet fuseren, maar gewoon even nog wat dikker samenwerken.
2: Ja, het beste uit alle werelden. Nou, ik ben echt heel benieuwd wat hieruit komt.
0: Ja, ik ook.
2: En toen?
0: En toen deed hij niks.
2: Oh, maar dat is niet erg. Moeten we even een verhaaltje vertellen?
0: Een wachtmuziekje.
2: Een wachtmuziekje. Pling, plong, plong, plong, plong.
0: Wachtmuziekje doet het niet.
2: Er zijn nog 4 wachtenden voor u.
0: Ja, we wachten.
2: Moeten op een knopje drukken.
0: Oh, en dan zit er hier een nou te gniffelen, jongen. Die is echt, die heeft zoiets van, haha, nee, nou heb jij het een keer. Nee,
2: dat is ook helemaal niet erg. Wij wachten gewoon even af, want als het goed is moeten her en der wat knopjes drukken. En dan komt er vast wel een stukje muziek. En
0: moet er wel weer muziek komen, toch?
2: Ja, als er geen stukje muziek komt, dan komt er geen muziek. Dan hebben we gewoon pech gehad. Dat is niet anders. John drukt op allerlei knopjes, blokkeren, opheffen en dat soort zaken. Ja, u moet zich voorstellen, we hebben wat nieuwe software. En die heeft een aantal bijzonderheden. Soms gaat het goed en soms gaat het wat minder. Maar dat is ook helemaal niet erg.
4: Nieuws en sport uit de regio.
2: Heeft er weer.
4: Connect. Overal.

0: en Burna Boy. Die Die, Ico.
1: Die Die, Ico.
0: Allez, let's go.
1: Hé, hey, we hadden net even Appie van der Beek van de Stadspartij Doesburg aan de lijn. Die hebben een initiatiefvoorstel gedaan om die samenwerking tussen die gemeentes wat beter te laten doen, zodat wellicht een fusie niet nodig is. Nou, ja. In het kader van de fusie hebben ze in Duiven ook een aantal bijeenkomsten gehad. En wat bleek, dat die locaties waar die bijeenkomsten waren, nou niet dusdanig waren dat iedereen er makkelijk bij kon. Wat doe je dan? Ja, je doet niks. Of je doet wel wat. En wie doet wat? Nou, dat doet. Dus.
0: Dus te veel doet achter elkaar. Ja, nou, nee, ik ben hem even kwijt.
1: Ja, nou, als je wat wil doen, dan doe je wat. Dus wie doet wat, doet wat.
0: Ja. En daarvoor hebben we aan de telefoon Mark van Dijk. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Mark, wat gaat Doet doen?
2: Nou, Doet heeft een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 23 juni... om te voorkomen dat de bijeenkomsten door zouden gaan waar niet alle collega's bij konden zijn, omdat de ruimtes niet voor iedereen toegankelijk waren of bereikbaar waren.
0: En wat bedoel je dan met het feit niet toegankelijk waren?
2: Nou, het zijn locaties waar, of ze met het openbaar vervoer, de mensen zitten in een rolstoel en kunnen met het openbaar vervoer daar of niet komen, of konden niet meer thuiskomen. Dus moesten halverwege de avond weer alweer afhaken tijdens de vergadering. Of de ruimtes zelf waren niet makkelijk met de rolstoel te bereiken, waardoor ze niet actief konden deelnemen.
1: Ja, maar Mark, even volgende. De gemeente heeft toch de verplichting, als er bepaalde openbare bijeenkomsten zijn, om in het kader van wettelijke verplichtingen ervoor te zorgen dat ook mensen die van rolstoel afhankelijk zijn gewoon naar binnen kunnen?
2: Ja. Dat klopt, die verplichting is er. Daar waren we eigenlijk ook daarom zeer verbolgen over. Dat, ja, het leek tenminste dat er zo vrij makkelijk iets gepland kon worden waar mensen niet bij aanwezig kunnen zijn. En vandaar ook dus dat we gezegd hebben, tot hier en niet verder. Hebben we een motie ingediend.
1: Ja, die motie, hoe staat het daarmee?
2: Nou, die motie is op die avond besproken. Ik heb namens Doet die ingediend en gezegd van, ook als je kijkt naar de nieuwe fusiegemeente die er misschien gaat komen, dat als je nu al mensen uitsluit, wat ga je dan in de toekomst ook doen? Dus ik heb daar bewust wel die koppeling ook gemaakt, maar het belangrijkste aspect van die motie is gewoon, één, er moet gewoon goed nagedacht worden over wat ga je in de toekomst reserveren aan ruimtes. En het belangrijkste aspect wat we ook hebben meegenomen, er waren namelijk twee vergaderingen gepland. Dat beide afgezegd zouden worden en een nieuwe ruimte zou worden gezocht, waarbij wel iedereen aanwezig kon zijn.
1: Ja, want de vergadering van 3 juli, dat is al heel snel, die wordt verplaatst naar een andere locatie. Want waar is die locatie dan oorspronkelijk en waar gaat die naartoe?
2: De locatie was oorspronkelijk in Ellecom. En dat gaat nu naar Westervoort toe.
1: Oké. En in Westervoort is dat voldoende om daar de mensen die daar gebruik van willen maken om naar binnen te halen en zonder al te veel problemen, ook als ze naar een toilet willen, dan kan dat ook?
2: Dan kan dat ook, ja. Tenminste, ik heb tot nu toe van de mensen die het betreft niet gehoord dat het niet zou kunnen.
1: Nee. Nu hadden wij straks even Appie van der Beek aan de lijn. Die had het over een prachtig initiatiefvoorstel rondom een Liemerse coalitie. Of een Liemerse samenwerking. Daar zijn jullie ook bij betrokken, dacht ik.
2: Daar zijn wij ook bij betrokken, ja.
1: Ja, en hebben jullie het idee dat dat ook in Duiven op de agenda gaat komen? Want in Doesburg gaan ze er morgenavond over praten. Wanneer komt die in Duiven op de agenda? Enig idee?
2: Nou, ik heb nog niet gehoord vanuit de agendacommissie wanneer dat gaat worden. Maar er zal in ieder geval een debatronde gaan komen en hij zal ook in de raad besproken gaan worden. Maar het is in eerste instantie de bedoeling dat ook de burgemeester en de wethouders het voorstel van commentaar gaan voorzien. En dan kunnen we er als raad over gaan debatteren.
1: Ja, en excuus voor de woordkeuze, maar het is niet zomaar een lullig briefje, hè? Want er hangen wel 8 stevige rapporten onder met een hele stevige onderbouwing waarom zo'n coalitie eigenlijk heel goed zou kunnen werken.
2: Ja, maar dat is ook bewust. Want als je nu kijkt naar het huidige fusietraject wat vanuit de burgemeesters als stuurgroep is ingezet, dan blijft het allemaal wat vaag. En weet eigenlijk niemand wat dat financieel betekent. En vandaar dat er ook bewust nu is gekozen om dat ook eens financieel door te rekenen met alle budgetten en cijfers die er binnen de gemeente zijn. Om wat meer het gevoel te krijgen, waar hebben we het eigenlijk over? En wat betekent dat voor onze inwoners? Want is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, nou, jullie gaan er in ieder geval voor zorgen middels deze motie, en is ook toegezegd ervoor te zorgen dat die bijeenkomsten die in ieder geval voor die voorgenomen fusie plaatsvinden, dat die voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij dan fysieke toegankelijkheid, de bereikbaarheid met openbaar vervoer en het voorkomen van drempels, die inwoners, raadsleden en fractieassistenten of andere betrokkenen hebben, dat jullie die wegnemen, zodat iedereen in ieder geval deel kan nemen.
2: Dat absoluut. En het is natuurlijk ook een signaal naar de gemeente toe dat dat veel breder ook moet worden opgepakt. Want dat raakt natuurlijk niet alleen raadsleden of fractieassistenten, maar dat raakt natuurlijk veel meer inwoners van de gemeente.
1: Ja, ja goed. Zoals heel veel burgers soms zeggen, de lokale politiek doet niks, maar in dit geval doet heel veel.
2: Doet heel veel, ja.
1: Goed zo. Absoluut. Bedankt. Mark van Dijk.
2: Graag gedaan.
1: Dag.

0: kunnen we in deze tijd ook wel zeggen. I wish it would rain down. We komen wat water tekort. Alhoewel. Nou, hoe hard heeft het gestormd hier afgelopen weekend?
1: Nou, dat ging eigenlijk best wel redelijk, moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Ja, ik had, ja, weet je, je kent mij. Ik ben op allerlei dingen voorbereid. Dus ik had heel enthousiast op onze Velux dakramen. Vacro heb je ook, en dakramen. Ja. Velux, Vacro en nog een, ook de Huberhoofd dakramen. Ja. En ook Hornbach heeft dat ook, hè, zo.
0: Ja.
1: Dat is allemaal even genoemd, anders krijgen we daar weer
0: gezeur mee.
1: Dus wat had ik gedaan? Ik had keurig netjes begrepen. Er kwamen hagelstenen van, ter grootte van een pingpongbal. Ik denk, nou, mijn dakramen gaan er niet uit. Dus ik heb keurig netjes op alle dakramen heb ik noppenfolie gemaakt. Met een touwtje en zo. En dat heb ik ook vastgeplakt met duct tape. Nu is het alleen het vervelende dat ik het plastic er wel af kan krijgen, maar de duct tape niet meer.
0: Nee,
1: dus ja, dat was even minder.
0: Ja, dat is duct tape, hè?
1: Ja, dat is, ja.
0: Dat is duct tape.
1: En als het maar zit, dan zit het, hè?
0: Ja, als het vast zit, dan zit het vast.
1: Ja, dus nu heb ik een paar mooie dakramen met, ik zou zeggen, RAL 7016 kleur. Met daarop wat lichte tapesporen. Het ziet er niet uit.
0: Nee, ja.
1: Dus ja, ik heb het hagelschade voorkomen, maar ik ben bang dat ik een paar nieuwe dakramen erin moet zetten.
0: Nou, toch die nieuwe dakramen, hè?
1: Toch die nieuwe dakramen, ja. Het is werkelijk waar. Ja. Dat krijg je met die bejaarden die enthousiast proberen alle dingen te voorkomen.
0: Maar ja, het is tijd zelf inkoopt.
1: Hey, we gaan straks, als de raadsvergadering afgelopen is in Zevenaar, gaan we nog even bellen. Britta van Die.
0: Ja.
1: Zij was een van de jongste raadsleden die er was. En, ze heeft een andere baan bij de provincie in Gelderland. En ja, die baan valt niet te combineren met het raadslidmaatschap in Zevenaar. Nou, het hoe en waarom, dat gaan we straks even vragen. Ze zit nog in de vergadering bij punt. Waar
0: ja,
1: zitten ze nu
0: we
1: zo?
0: Zitten nu bij punt 8C.
1: 8C, ja. En dat is?
0: Dat gaat over de ontwikkeling Enghuizen.
1: Ontwikkeling van Enghuizen.
0: Ja, fase 2. Dat is eng, hoor.
1: Ik zei er niet, doodeng.
0: Ja.
1: Zouden ze dat nog verder willen ontwikkelen?
0: Ik weet het niet.
1: Moet
0: het
1: nog enger worden dan?
0: Ja. Zullen ze even stiekem spieken?
1: Ja.
0: Zullen ze even stiekem spieken?
1: Ja, we kunnen even meeluisteren.
0: Applaus.
1: Oké. Okay.
0: Het is afgelopen.
1: Nee, even luisteren. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, als ik ernaast zit, dan hoor ik het wel. Maar ik heb hem volgens mij hier nog niet.
1: We horen nu de burgemeester. Ja, even Rijswijk.
2: Nee. Alleen bij interruptie, hè? Dat telt niet voor een medespeech. Hè? Een medespeech is voor de eerste keer hier je betoog houden. Ik kijk even de fractie van Forum, mevrouw Roelofs.
1: Mevrouw Roelofs gaat dat zeggen. Je moet eerst naar een spreekgestoel te lopen tegenwoordig.
0: Ja, het is even.
1: Het is maar fijn dat ze geen hoogpolig tapijt hebben, anders loop je heel lang.
3: Wij zijn blij met het nog uit te voeren bouwplan Enghuizen. Het is een heel mooi plan. We stemmen echter wel tegen het afzien van het bindend adviesrecht. Het is onvoldoende duidelijk wat het college verstaat onder grote wijzigingen, terwijl hier geen garanties over zijn gegeven. Daarmee wordt de raad gevraagd in te stemmen met mogelijke aanpassingen die nu nog onbekend zijn. Ook de vermeende tijdswinst overtuigt ons niet. Het verschil met behandeling via de raad is beperkt, terwijl het adviesrecht een belangrijk democratisch instrument is. Daarnaast is het vooroverlegplan nog onvolledig. De PMM-punten, onder andere geluid, omgevingsveiligheid, en er is geen waterhuishoudkundige onderbouwing, waardoor onduidelijk is waarmee wij instemmen.

0: Baby, don't forget my number, Milli Vanilli. Nee, ja, dat is ook zo. Don't forget our number. Nee, je kunt ons altijd bereiken.
1: Ja, dat klopt ook. We hebben een appje gehad van Jolanda uit Westervoort. En Jolanda zegt van leuk dat jullie de eerste dag van die vierdaagse de Zwitserse week in Bemmel komen opluisteren. De Zwitserse week over in Bemmel. Er komt iedere keer in Bemmel komt een uit een ander deel van Zwitserland komt een muziekorkest. Dat komt over. En mensen zoeken daar ook trouwens nog plekken voor mensen kunnen overnachten. En in Bemmel komen ze dan langs. En de dag van Elfstede, maar ze komen in Bemmel langs. En we hebben straks even gezegd dat wij als Connect ons uiterste best zullen gaan doen om ook die dag in Bemmel aanwezig te zijn. Dus Jolanda stuurt heel enthousiast een appje en zegt: goed jongens, fijn dat jullie komen. Mag ik vast het eerste verzoekplaatje aanvragen? Voor alle duidelijkheid. Wij gaan proberen daar te zijn. Ik weet niet of het allemaal gaat lukken, technisch gezien. Maar ondanks dat. Nou had Jolanda een praatje aangevraagd van Katrina en de Waves. Ja, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen zeggen, ja, Jolanda, wacht maar of we er wel of niet komen. We kunnen natuurlijk ook zeggen, weet je, we draaien hem nu vast, John.
0: Ja, want weet je, als Jolanda ons een appje stuurt en het gehoord heeft dat wij wellicht in Bemmel zouden staan, heeft ze die radio aanstaan.
1: Zeker weten.
0: Dus dan, bij deze, Jolanda.

0: hier word ik gewoon vrolijk van.
1: Ja, daar word ik ook vrolijk van. Ik moet even op een knopje drukken, John, want je hoort muziek.
0: Wat is er aan de hand?
1: Nou, ja, ik heb even wat muziek op de achtergrond. Dat gaat niet helemaal lekker hier.
0: Ja, wacht even. Ik schakel even door, naar jouw pc. Moment, hè. Even, 1, ja, 2, 3. Wat is dit?
1: Nou, dat is muziek van de Zwitserse Week in Bemmel, van de Vierdaagse.
0: Ah.
1: En het is zo dat er dan altijd een muziekkorps uit Zwitserland komt.
2: Ja.
1: En iedere keer een andere muziekkorps.
2: En je zult in de negen met jullie immer weer zo maar een brief.
1: Nou, zet hem even stil. Dan gaan we het zo even vertellen.
2: Een traditionele vierdaagsmars.
1: Ja, goed. En dan kun je op de achtergrond horen nog even wat geruis. Als jij nu in de buurt van Bemmel woont, of Elst of waar dan ook, en je denkt, hey, ik wil die Zwitserse week toch een beetje helpen, en dan is de organisatie nog steeds op zoek naar gastgezinnen. Heb je nou het idee van, hey, ik wil wel één of meerdere van die Zwitserse muzici een tijdje bij ons in huis hebben, een paar dagen misschien voor de Vierdaagse, dan kan dat. En ik ga dan even naar de website van Stichting Zwitserse Week Bemmel, en dan kun je contact opnemen met Dini te Dorschhorst. Onder 06-3433-6248. Nummer staat ook op de website. Dan kun je je aanmelden. Ze zijn ook echt op zoek. En dat is werkelijk waar. Een uniek verhaal. En je kunt dan echt meedoen om een cultureel hoogstandje in Bemmel tijdens de Vierdaagse voor elkaar te krijgen.
0: Pannerden, is dat in de buurt van Bemmel?
1: Ja, maar dan moeten we dat stukje overzwemmen. Het Pannerdense kanaal.
0: Ja, Nico? Kun jij nog mensen gebruiken?
3: Ik heb nog wel een kamertje over, geen probleem.
0: Nou, Ik zal je zo meteen even het nummer van Dini geven. Dan moet je me even contact met haar opnemen.
3: Komt helemaal goed.
0: Ja, Henk, we zitten inmiddels aardig...
1: Aardig aan de tijd.
0: Aardig aan de tijd, hè. Het is inmiddels bijna 10 uur.
1: Ja, ik ga er in ieder geval een eind aan bereiden voor wat het politieke stukje. Ja. Jij gaat straks nog even kijken of je nog Britten van Die even aan de lijn kunt krijgen.
0: Ja, dat ga ik proberen.
1: Om haar even de gelegenheid te geven afscheid te nemen van onze luisteraars.
0: Ja, sowieso.
1: Als een van de jongste raadsleden in ons voorzieningsgebied. Nou, het was weer een aardige uitzending, hè?
0: Zeker.
1: We gaan in ieder geval dat verhaal rond de Limburgse coalitie gaan we even blijven volgen.
0: Ja, dat blijven we zeker volgen. Dat is wel een heel interessant iets. Een
1: hele interessante ontwikkeling.
0: Wat we vergeten zijn, maar ja? is het coalitieakkoord in Renkum.
1: Ja.
0: Bewaren we nog even voor de volgende keer.
1: Doen we.
0: Maar niet voor volgende week.
1: Nee, want volgende week dan hebben we hoog bezoek uit Westervoort.
0: Dan hebben we heel hoog bezoek uit Westervoort.
1: Ja, en wie en hoe of wat? Nou, dat moet je dan maar luisteren.
0: Juist. Volgende week 8 uur sharp, een nieuwe Connect Politiek.
1: Bye bye.
4: Dit is Connect met John.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïense militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.

0: Verb en Wacky hier op Connect. Laatste uurtje Connected met alleen maar lekkere muziek. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben halverwege het playlistje voor dit uur, maar we zijn aardig op dreef, of niet, Nico?
1: Jazeker, we kunnen weer lekker een uurtje los.
0: Ja, het is eigenlijk alsof we hier de Guilty Pleasure Lunch en Connected bij elkaar brengen.
1: Ja, eigenlijk wel een beetje een soort samensmelting eigenlijk.
0: Ja, want zometeen Magnetic, Friends, I Love Life, Groove Jet, ze komen allemaal voorbij. Ja. Maar eerst even deze.
1: Ja, komt-ie?
0: Ja, zeker komt-ie. Oh, de computer die werkt gewoon mee, hoor. Echt. Ik heb geen problemen met het systeem. Echt niet.

0: We zijn alweer zover.
1: Ja, het gaat sneller dan je denkt.
0: Ja, je staat hier gewoon lekker mee te swingen met de muziek hier. En dan, ja, dan zie je hem in één keer aftellen. En dan denk je van, oh, ik heb hem doorgestart. Hè. Dus de volgende plaat komt er automatisch achteraan. Maar
1: goed dat er toch iemand op let, hè?
0: Ja, er is nog iemand wakker hier, gelukkig. Ja. Dus. Maar ja, het is hartje zomer.
1: Nou, nu hebben we het goed met de airco. Het is weer goed geregeld, hè?
0: Nou ja, deze, ja. Ja, we hebben het goed geregeld, ja. Met die airco.
1: Ja.
0: En ik heb ook te horen gekregen dat er ijsjes in de vriezer liggen. Dus,
1: ja, perenijsjes, of niet?
0: Peren en aardbeien, geloof ik. Maar nou, ja. Harm, dank je wel daarvoor. Dat kunnen we alvast zeggen, hè. Want, ja.
1: Je zegt het zo van...
0: Ik ga er dadelijk eens eentje voor.
1: Of niet?
0: Nee. Gewoon waterijsjes, dat is het beste wat je kunt hebben.
1: Met de, ja. Zeker.
0: Wat je nog beter kunt hebben, is gewoon heerlijke muziek.
1: Dat is Magnetic.
0: Van Bauza.
1: Dank.
2: Ik heb een vloek.

0: Marshmallow en Anne-Marie.
1: Ja, lekker nummertje, ja.
0: Friends, ja.
1: Ik heb hem ooit nog een keer live gezien in Hongarije op een festival. En het was echt bloedheet.
0: Ben je op Siget geweest?
1: Nee, Balaton.
0: Balaton?
1: Ja. Maar kan je voorstellen, dan staat hij met dat warm weer, met dat masker op. Ja, ik ben echt te zweten.
0: Ik heb hem in... dat is echt ook al een aantal jaren geleden... heb ik hem gezien op Rock Werchter.
1: Ook gaaf, ja.
0: Stond hij in de tent, die hele tent af te breken. Dat weet ik nog wel weer.
1: Ja, dat is top, toch?
0: En over Anne-Marie gesproken. Wist jij dat Anne-Marie aan het begin van haar optreden, van haar show, hè, van ongeveer een uurtje,
1: ja.
0: dan heeft ze gewoon normale kledij aan. En stukje bij beetje verdwijnen er stukjes kleding.
1: Weet je zeker dat jij een optreden aan het kijken was?
0: Ja, nee, 100%. 100%. Ja, toen had ze... was net die ene hit van eruit.
1: Ja, welk nummer? Ciao Adios, of was dat niet die?
0: Ja, Ciao Adios, I'm gone.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja. Dus toen stond ze volgens mij op Pinkpop, volgens mij, dat ik dat toen gezien heb.
1: Oké.
0: Okay. En toen was ze nog niet zo groot, want toen stond ze in de... in een podium naast het hoofdpodium. Dus okay. niet op de main.
1: Maar hierdoor is het je wel bijgebleven.
0: Dit was, ja. En ze eindigde eigenlijk gewoon in een rock en een BH. En that's it.
1: Oké.
0: Okay. Ah. En ze begon gewoon... ze had dan wel korte mouwen, maar verder... ze begon gewoon aangekleed.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het zijn van die dingetjes die blijven je dan bijhangen.
1: Ja, dat is toch weer vanmorgen bij het koffiezetapparaat. Kan je dat vertellen?
0: Ja, dat hebben ze al een paar keer gehoord.
1: Oh.
0: Met koffiezetapparaat. Nee, waar zal het morgen over gaan bij het koffiezetapparaat? Ja, ik kan je wel alvast één ding zeggen.
1: Ja, Anne-Marie.
0: Hoe Engeland door het oog van de naald gekropen is vandaag.
1: Oh, ja.
0: Dat is echt... Weet je? Je staat binnen 10 minuten sta je 1-0 achter tegen Congo... En dan pas na 75 minuten maak je de 1-1. En dan in de 86e minuut maak je de 2-1. Zodat ja,
1: door Kane. Hè?
0: Ja, allebei de goals gemaakt door Kane. Ja, dan dat is een gesprekje wat dadelijk bij de koffieautomaat... of dadelijk morgen vroeg bij de koffieautomaat wel... Hè?
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: En misschien hebben we nog wel meer te bepraten. Want op dit moment speelt de Rode Duivels tegen het...
1: Ben je nu voor België nu Nederland eruit ligt? Of?
0: Nee.
1: Voor welk land ben je dan?
0: Ja, maakt me niet zo gek veel uit. In België, nee, ik heb nooit iets met de Rode Duivels gehad.
1: Maar ze doen het niet slecht, toch?
0: Nou, ik heb ze wel eens beter zien spelen, ja, maar...
1: Ik heb Nederland ook wel eens beter zien spelen. Laten we het daar niet meer over hebben.
0: Zo.
1: Oh. Nee. Dat moeten we snel vergeten,
0: ja, dat moeten we heel snel vergeten. Dat is een nachtrust die weggeript is uit mijn leven en niet meer terugkomt.
1: Nee. Even een paar uurtjes weg.
0: Even een paar uurtjes weg, ja. Nee, ja, het is... dus de Rode Duivels die spelen nu tegen Senegal. Dus wat daar uitkomt. Maar zal ik jou een sneak peek geven van wat de finale gaat worden?
1: Doe maar, wat zit er in jouw glazen bol?
0: Frankrijk-Argentinië.
1: Ik heb dus ook gezegd, Frankrijk gaat winnen. Ja, dat denk ik wel.
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee. Nee, ik denk dat FIFA ervoor zorgt dat Messi op zijn laatste WK die wereldbeker pakt.
1: Ja, denk je er zo over, ja?
0: Ja, ik niet alleen.
1: Ja, maar het zou mooi zijn natuurlijk, ja.
0: Ja, het zou mooi zijn en kijk, hij loopt ook echt wel, hij is ook echt scherp dit WK.
1: Ja.
0: Hij legt ze er van alle hoekstanden, legt hij ze erin, dus...
1: We gaan het zien, ja.
0: Wat we niet gaan zien, maar wel gaan horen, is Bakermat.
1: I Love Life. Give it to-

0: Hij bleef hangen, hoor je.
1: Ja, ik denk, gaat hij de grap maken?
2: Ja, tuurlijk gaan die grap maken. Die maakt iedereen, dus die moet ik ook gewoon maken, ja, toch?
1: Zeker weten.
2: Groove Jet van Spilla hier op Connect. Ja, en nou ja, wij zijn hier bij de uitzending ook een beetje aan het... Ja, wat is het? Nou ja, dingetjes aan nakijken. En zo kwamen we net op soapseries.
1: Ja, en de meeste mensen kijken natuurlijk naar goede tijden, slechte tijden.
2: Ja, dat is de langslopende, die loopt nog steeds.
1: En ik zei van ja, ik heb daar nooit naar gekeken. Ik keek altijd naar Onderweg naar Morgen.
2: Onderweg naar Morgen, de ziekenhuisserie. Ja,
1: familie Kouwenberg.
2: Ja.
1: En ik vroeg me toen af, hoe lang gaat die serie al mee? Echt al, van wanneer was het?
2: Ja, in 1994 tot 2010. Oh, dus ja. 16, 17 jaar, zeg maar, ja.
1: Ja, dat is niet slecht.
2: Dus, nee, hebben ze toch best redelijk gedaan.
1: Ja.
2: Ja, en ja, toen noemde ik een serie, je zegt van nee, die ken ik niet.
1: En welke was dat?
2: Vrouwenvleugel.
1: Nee, dat gaat geen lampje.
2: Gaat geen lampje. Het was een serie over een Nederlandse serie over een gevangenis. En daar dan echt alleen het vrouwengedeelte van.
1: Is een beetje een soort Orange is the New Black, zeg maar, wat je tegenwoordig hebt.
2: Ja, zo kun je het wel een beetje zien, inderdaad. Het was wellicht de voorloper ervan, inderdaad. Ja,
1: de Nederlandse variant.
2: Ja. Hey, ik zie even in mijn ooghoek, want ik hou in mijn ooghoek, ik hou het voetballen gewoon bij.
1: Ja, wat is, hoe gaat het?
2: Ja, goed.
1: Goed.
2: Ja, zeker. Staat 1-0.
1: Kijk, top.
2: Voor Senegal.
1: Kijk, nee toch?
2: Ja, zeker. Oh. Diarra heeft in de 25e minuut... de 1-0 voor Senegal gemaakt.
1: Nou, het zal toch niet, hè?
2: Ja, nou ja, ze hebben nog ruim een kwartier en dan nog een hele helft, dus...
1: Ja, we gaan het zien.
2: Nou ja, nou moet hij toch echt een keer zelf opstaan, hè, Kevin de Bruyne, want...
1: Ja, dat is, hij moet een keer aan de slag.
2: Hij moet eens een keer gaan werken, ja, voor zijn geld. Hij moet eens een keer... Ja, mijn dochter van 15 zou zeggen... Hij moet eens gaan rennen voor zijn zakgeld.
1: Rennen voor je centen.
2: Ja, dat inderdaad. Nou ja, en dan stijgt de temperatuur wel, hè?
1: Zeker.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dario G en de Sanchim. Zo. Sanchim.
1: Ja, geen leuke titel voor DJ's, hè?
0: Nee. Ja, waar kun je nog meer van kennen?
1: Dario G. Ik zei van een soort WK-plaatje.
0: Ja, weet je nog wanneer en welk WK het was?
1: In de titel staat iets van Parijs, dus het zal vast in Frankrijk zijn geweest, of niet?
0: WK 98.
1: 98, ja.
0: In Frankrijk.
1: Oké.
0: Okay. Carnaval de Paris.
1: Zo.
0: Ja, ja, maar helaas mocht Paul Spencer, want zo heet de vriendelijke man, maar 53 jaar worden. Hij is afgelopen jaar overleden.
1: Och jee.
0: Ja. En ja.
1: Maar hij heeft een goede legacy.
0: Hij heeft een goede legacy. Hij heeft, het is geen one day fly, want Sanchim en Carnaval de Paris zijn twee grote hits geweest. Maar dan houdt het ook wel op.
1: Ja, precies. Tweedagsvlieg dan.
0: Een tweedagsvlieg. Ja, nog zo eentje wat eigenlijk, eigenlijk ook geskaard kan worden onder een eendagsvlieg.
1: Ja.
0: Vlieg. Ja. Weet je wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Room 5.
0: Room 5. En Make Love. Ah, zo'n plaat mag wel, hè? Zo rond 15:15.

0: De twee broers op de vierde verdieping.
1: Fairy tales.
0: Ze geloven in sprookjes.
1: Ja.
0: Ja, Senegal denk ik ook.
1: Ja, die misschien pakken ze wel deze wedstrijd.
0: Ja, nou ja, het is bijna rust, dus het zou zomaar kunnen.
1: Ja, dit WK sowieso, het gaat alle kanten op met landen die waar je het niet van verwacht eigenlijk.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Nee, ja, kijk naar Nederland. Nee.
1: Ja.
0: Maar daarover gesproken, hè, weet je wat wel echt heel cru was voor de groep waarin Nederland speelde?
1: Tel.
0: Nou, de nummer 1 van de groep.
1: Ja, wij waren nummer 1, toch?
0: Speelt tegen Marokko.
1: Ja.
0: Nummer 2 van de groep, dat was Japan.
1: Ja.
0: Speelt tegen Brazilië.
1: Ja.
0: De nummer 3 van de groep, dat was Zweden. Speelt tegen Frankrijk.
1: Ja.
0: Dan ben je toch gedoemd, of niet?
1: Ja, dan weet je gewoon dat het verkeerd af gaat lopen.
0: Ja, dat is echt, weet je, je had Marokko, Brazilië of Frankrijk, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, wij treffen Marokko en the rest is history.
1: Ja, zij kunnen lekker gaan tuteren.
0: Ja, ja, nou ja, ja.
1: Ja.
0: Hebben ze dat bij jullie nog gedaan dan?
1: Ik heb geen tuters gehoord, maar volgens mij in Arnhem denk ik wel dat er getuterd is.
0: Ik denk dat daar wel bepaalde wijken inderdaad wel aardig wat getoeterd is geweest, ja. Inderdaad. Nou ja, is ook weer een teken.
1: Wat dan?
0: Ja. Oh, je snapt hem niet. Oh, jammer dit.
1: Oh,
0: oh jammer dit. Zo jammer dit.
1: Ja, eens op beest te zijn.
0: Ja, die komt zo meteen. Maar eerst ga ik zeggen, jongens, volgende week, 8:00 sharp, de burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort.
1: Oeh.
0: Allemaal hier in de studio.
1: Bomvolle show.
0: Een bomvolle show, een bomvolle studio. Hopelijk is de airco echt helemaal goed gefixt.
1: Ja, dan zijn ze snel weg, denk ik.
0: Ja, en anders ik wel. Dan drijf ik hier gewoon de studio uit.
1: Ja, leuk, joh.
0: Nee, ik heb nog een kleine 3 plaatjes voor je.
1: Hebben ze, en even te luisteren, misschien nog een leuk plaatje. 0316663.
0: Ja, kan ook nog. Laat maar weten. 0316 333 333. Daar kun je je appje naartoe sturen. Zo, even wat langzamer gedaan, zodat mensen het ook kunnen volgen. Want wat jij zei, dat was het.
1: Ja, sorry.
0: Ja, maar wat zei je nou?
1: 0, 3, 1, 6, 6 maal de 3.
0: 6 maal de 3. Ah, kijk, en dat is het teken.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van de grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Connect.
0: Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is